yɛn fa naase ne di yɛn tontoma ne nkamfo ma yɛpagya ne nyinaa yɛmfa ma nyame twedi ampɔ